Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Like what we play?
1: Yeah.
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you
1: good news. Discover Knijpers Creatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Creatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
2: Goeiemôre liewe luisteraars, en dit is vanmôre deel 2 van Heiligmaking. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ek is dankbaar, my vrou is uit die hospitaal uit en dit gaan goed met haar. Heiligmaking is 'n lewenslange proses. Levitikus 20 vers 26. Julle moet heilig lewe, want ek die Here is heilig. Ek het julle afgesonder uit die volke om aan my te behoort. En hy sê vir ons vanmôre dat ons heilig moet wees, want die Here is heilig, en dat ons onsself moet afsonder, en omdat ons aan hom behoort. Romeine 6 vers 22, maar nou julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en het uiteinde is die ewige lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 23, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees, waar ons Here Jesus Christus weerkom. En het is God wat vrede gee, en is God wat ons volkome aan hom toegewyd maak, omdat ons ons lewe aan hom toegewyd gemaak het, en ons besluit het dat Jesus is die verlosser van ons lewe. En dit gebeur geheel en al na die gees, siel en liggaam, en ons moet onberispelik wees, want ons is kinders van die Here. Efesiërs 1 vers 4, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Efesiërs 4 vers 23 tot 24, julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Johannes 17 vers 17, laat hulle aan u toegewyd wees deur die waarheid, u woord is die waarheid. Heilig en onberispelik voor hom. God het ons uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Ons gees, die deel wat wedergebore is, is reeds heilig. Nou werk ons saam met hom aan ons heiligheid deur die heiligmakingsproses. Soos ons kies om dag na dag aan hom gehoorsaam te wees, lewe ons al meer en meer 'n heilige lewe. Dankie om ons Vader, dankie dat ons heilig voor u kan lewe. Dankie dat ons heiligmaking kan nastrewe. Here, dankie dat ons lewe opnuut weer aan u toegewy word vanmôre. Here, wees saam met ons, Here, dat ons werklik waar kinders van u kan wees. Kom seën ons op hierdie pragtige woensdagmôre. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.
3: Coming up next. More great music.
4: Your favorite Christian radio, GNR Live.

d'andrà ecchio di chi quei. Se slanar armpis o mai hien, en se et losio noit alien, ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word

stad is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.

Bonnie tekens van die tijd. Het scheid ons van ons buren en red ons van verwijt.

0: Wat ik heb, komt van u, mij hier. Wat mijn hand, mijn lieve kind.
1: Waar is jij vanavond? Dit wordt schemer, dit wordt laat.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

En zie met zo'n men tevreden. Kan ik weer zo jij te lang moest staan en hoor dat ouwens zoals jij verloor.

met spijkers ingedreven. En ons kan het soms niet gloeien, nie, maar van miljoenen zeer gebroken huisgezinnen, breng Jezus steeds oorwinning.